0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esperia. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-Kanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En de maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn, maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hit is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartseffect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
5: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
3: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
4: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
3: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
5: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
6: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
5: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
6: Oh,
5: ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
3: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden. Morgen nog wat warmer.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft, of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de 2e verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, Avio Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly-in Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
4: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
3: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
3: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ja, ik weet het en ik had het ook best van tevoren aan kunnen zien komen. Ik had moeten weten dat een leugen om bestwil me duur komt te staan. Vooral met iemand die zo mooi en lief is als jij. Want ik heb nu dus wel onze toekomst op het spel gezet. Ik was zo naïef om te denken dat je het wel zou begrijpen en dat je me zou vergeven. Maar ik zie het nu wel erg somber in. Gisteren kwam ik je nog tegen midden op straat. Ik zag aan je dat je me meteen herkende, maar je draaide je om en je keek me niet eens aan. Op dat moment stortte mijn wereld helemaal in. Jij bent namelijk nog steeds de enige van wie ik echt hou. Oké, ik heb dingen verkeerd gedaan, maar daar heb ik nu spijt van. En dat weet jij ook. Dus ik vraag me af, wie doet hier nu moeilijk, jij of ik? Ik geef toe, ik ben er veel te lang van uitgegaan dat alles wel goed zou blijven tussen ons. Dat je altijd van mij zou blijven houden. Maar als je me vraagt hoe het nou kan dat het toch fout ging, ik zou het echt niet weten. Maar is er nog wat te redden? Je lijkt ongevoelig te zijn voor mijn tranen. Daar ben je gewoon veel te trots en te koppig voor. Zodat de kans dat we ooit weer zullen samenwonen nu wel heel erg klein geworden is. Maar wordt het niet eens tijd dat je die trots opgeeft? De schuld ligt vooral bij mij, dat weet ik maar al te goed. Ik had niet moeten liegen tegen iemand die zo mooi en lief is als jij. Het enige wat ik nu aan je vraag, is of je me kunt vergeven. Tot die tijd kan ik mezelf alleen maar verwijten maken. Ik had namelijk veel beter moeten weten.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly-in Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Flying Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurt precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft, of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Flying Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het midden van het land en ik start op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond een uur of 9 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Flying Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond een uur of 9 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Deze week de Radio Lelystad.

disco.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Twee uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft, of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond een uur of 9 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken.

0: Dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring, wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft, of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond een uur of 9 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderlo doe je er 5 minuten langer over. En een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartiertje vertraging bij Naar de Vesting. Vanaf Muiden staat daar 4 kilometer file. Linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. 6 kilometer file vanaf Arnhem-Noord een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoenderloo 4 kilometer file. De N307, de weg Hoorn-Kampen, is dicht bij Lelystad-Bataviastad na een ongeluk. Omrijden het is een heel stuk via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Koerillen onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de 2e verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond 9:00 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. Nog 10 minuten vertraging daar vanaf Arnhem-Noord. 5 kilometer file, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, want er staat 4 kilometer file tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en

0: industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de 2e verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond 9:00 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad 2 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. 5 minuutjes vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij

0: Hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Baan 6, Muiden-Lelystad, 10 minuten vertraging bij Almere-Oostvaarders. Op de A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Huizen. Viel wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A1. En op de A50 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de tweede verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van een half jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Fly and Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 32 graden tropisch heet. Tegen en in de avond kan de wind tijdelijk vanaf het water waaien. Rond een uur of 9 is het echter nog 25 graden. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Maar vannacht koelt het niet verder af dan 16 of 17 graden. Morgen ook zonnig en droog. In de middag nog een paar graden heter. In de avond draait de wind naar het westen tot noorden en zal het minder lang warm blijven. Toch is het in de nacht naar zaterdag nog vrij klam. In het weekend krijgen we door een matige noordenwind heel ander weer. Zaterdag overwegend veel wolken en kan er een enkele bui voorkomen. Zondag nagenoeg droog met geregeld zonneschijn. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het is met maximaal 22 tot 26 graden vele malen aangenamer dan vandaag en morgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A1 nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
7: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
8: Het kabinet?
7: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
6: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20.

0: 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer, 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dance Classics met Martin Rodenburg.

Het is 7:00 geweest. Het is tijd voor 2 uur lang Back in Time. We gaan naar disco geweld toe, oftewel Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. En ik ga je weer meenemen naar bijzondere uitvoeringen. Mooie remixen. We hebben grotendeels alleen maar oud werk op een enkeling na. En de opening was al lekker, het nummer Another Part of Me. Michael Jackson scoorde er een grote hit bij. Maar de uitvoering, die was wel weer bijzonder. Die was van Dario Caminita. Verder hebben we werk van John Morales. Dr. Pecker gaat voorbij komen. Maar de hoofdstukken zijn natuurlijk zo rond 7:30. DJ C's met een hele mooie remix. En om 7:45, vers van de pers, hebben we natuurlijk weer Ron Bunschoten. De Summit Mix nummer 5. Oftewel Retro Classics en Modern Games. En die is heel erg goed. Mooi. We gaan lekker zomers werk draaien. Want die temperaturen, dat houdt niet op, hè. Het schiet maar omhoog, het schiet maar omhoog. Dus daar horen wel zomers kranken bij. Ik ben er in ieder geval tot 9:00 met louter en alleen disco geweld. En ik hoop dat je het een beetje leuk gaat vinden. Italo. Oprecht zomers natuurlijk, hè. Het woord alleen zegt het al. Italo, Italo music. Spanje, af en toe Zuid-Frankrijk, maar voornamelijk ook Italië. Daar komt het vandaan. Dolce Vita, misschien wel de allergrootste van Ryan Perry.

Hypnotic Tango, zo heet de plaat. 1983 is het jaar, de band My Mind. Zeer herkenbaar, al die Italo-sounds die erin zitten, het vele synthesizerwerk. Maar wel een lekkere, leuke zangeres die dan daarin zingt. Ja, Italo overkomen waren in de jaren 80 van vakantielanden. Ja, het werd meegenomen. Je werd helemaal gek op vakantie van die mooie muziek. Je nam het mee naar Nederland en toen was er in ieder geval één zender, Radio Stand Den Haag, die daar meteen goed in dook en ontzettend veel Italo draaide. En dat doen ze volgens mij nog steeds. We gaan van Italo naar wat anders. Ken je Scree Polini nog? Luister even naar deze remastered versie van het nummer Absolute.

was een hele grote hit van Squiddy Polity. Het nummer Absolute, speciale uitvoering. De remastered uitvoering. Dus op wat later tijdstip even wat aan gesleuteld en gedaan. Even de garage in, zeg maar. En dit is er uitgekomen. Niet echt een disco band, maar op deze manier kan je hem fantastisch draaien in een programma zoals Dance Classics. Want je kan erop dansen. En met recht, het is een classic, geldt ook voor de volgende plaat. Het is een van de dames uit de productiewerkzaamheden van Rick James. Je had de Mary Jane Girls, die drie dames. Ja, dat werd geproduceerd door Rick James. En af en toe zong die wel mee ook. Maar dat geldt ook wel voor deze dame, Val Young.

Ze scoorde onder andere ook een grote hit met het nummer Seduction. We hebben het hier over Val Young, een van de coryfeeën van een van de dames, jawel, van Rick James. Samen met, noem ze even, de Mary Jane Girls. If You Should Ever Be Lonely. De remix van niemand minder dan John Morales, die ook heel veel heeft samengewerkt met bijvoorbeeld en onder andere Madonna. Gezien de tijd, jawel, is het tijd voor DJ Cees, de remix die hij heeft gemaakt. Hij heeft meestal toch wel een aardige beat. Nou, dat getuigt wel deze plaat ook. De band ken je ook wel, Rolls Royce, scoorde een vrij grote hit. En misschien wel een van de meest bekende nummers van deze band. Naast Car Wash, The RR Express. Maar dan in de uitvoering van DJ Cees hier bij Dance Classics Radio.

fantastische remix. Deze keer van het nummer The RR Express, Rolls Royce. Toch wel een juweeltje. Bijzondere plaat, die RR Express. Ik geloof dat de langste uitvoering bijna een kwartier duurt. Ja, je kan het een beetje vergelijken met Donna Summer's I Feel Love. Dat is ook zo'n bijzondere plaat. En eigenlijk ook wel een juweeltje. Over lekker gesproken. Zometeen natuurlijk Ron Bunschoten met zijn Summit Mix nummer 5. De vijfde die we gaan uitzenden van hem. En ook die is weer fantastisch. Retro Classics and Modern Gems. Dat is zoals hij het noemt. We gaan nog één nummer draaien en dan zijn we toe aan die mooie remix. Of mix moet ik eigenlijk zeggen. Gino Saccio. It's Alright was wel een lekkere plaat van deze beste man. Maar deze is toch wel mijn favoriet hoor. Try It Out.

0: heerlijk nummer van Gino Sacio. Wat een try it out hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Daar luister je naar. Ik zei het al, It's Alright is ook een lekker nummer. Dancer, die mag er ook wel zijn. Ja, de man heeft al meer mooie, lekkere nummers gemaakt. En dat allemaal op die donderdagavond. Elke donderdagavond van 7 tot 9. Even 2 uur back in time, 70s en 80s. Zometeen in het 2e uur eens even kijken. Jawel, hebben we ook wel wat moderner werk. Maar het klinkt gewoon alsof het uit die 80's komt. Goed, het is tijd, gezien de tijd, voor Ron Bunschoten.
1: All you copycats out there, get off of my tip. Cause I'm James Brown with the fourth.
2: Full force.
1: Ain't taking no lip.
0: Het is de Summit Mix nummer 5. Retro Classics en Modern Jams. Gemixt door Ron Bunschoten.

Een bundeschone. Wat is die weer ontzettend lekker, de Subic Mix. Nummer 5. Retro Classics en Modern Jams, zoals hij toen. Wat hoor je achter elkaar? James Brown met I'm Real, Zap, More Pounds to the Ounce. Natuurlijk Alison Williams, Sleep Talk, Change met Change of Heart, George Duke, Broken Glass. Mantronics hoorde je met Gotta Have Your Love Today, Why You Got Funky on Me. Bubba met I Like Your Style. En als laatste Guy met Dog Me Out. A carefully selected journey through the greatest 80s classics, hidden gems and timeless anthems. Ron, dankjewel. Hij was weer ontzettend lekker. In de sneltrein van tempo verder met Lou Rawls. Wel weer een hele speciale uitvoering van Dr. Packer, Greg Packer uit Perth.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

Het tweede uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad was start gegaan met de Players Association. Turn the music up, kan je zeker het tweede uur doen. Altijd lekkere bands met veel blazers. Earth, Wind and Fire is daar natuurlijk heel bekend mee met zijn Phoenix, met hun Phoenix Horns. Maar deze mag er ook zijn. De Players Association dus met Turn the music up. Met hele mooie blazerstukjes ertussenin. Heerlijk. Van de Players Association gaan we naar René. En Angela scoorde een hele grote hit met het nummer Save Your Love, number one. Maar deze kennen we ook wel. Het is het nummer I'll Be Good. Die hoort een iets wat langere uitvoering hier. Tot 9 uur, Dance Classics. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 bij Radio Lelystad.

Ik zal eerlijk bekennen, het was toch wel een van mijn favoriete nummers, hoor. Toen hij uitkwam, ik was er helemaal gek van. Moest hem op 12 inch hebben. René en Angela. Hier bij Dance Classics Radio Lely staat het nummer I'll Be Good. Komen een paar juweeltjes nog voorbij, hoor. Echt wel, van onder andere James D. Train Williams. En wat dacht je van The Brothers Johnson? Maar deze dame kon er ook wel van. A superwoman, een fantastische ballad. Dan hebben we het over Karen White. En eigenlijk doet Jeff Lorber ook wel een beetje mee.

samen met Jeff Flower. Het is de actuality mix van The Perfects of Love. Heerlijke beat, af en toe een beetje funky ook. Hier houden wij wel van bij Radio Lelystad, want daar luister je naar. We zijn er nog tot 9 uur. Ik noemde ze al even, de Brothers Johnson. Ze scoorden, deze twee heren scoorden een hele grote hit met het nummer Stomp. Gaan we natuurlijk draaien, maar wel weer een speciale uitvoering.

hier op bij Radio Lelystad is er eentje van Dario Caminita. Een revive, zoals hij dat noemt. Dat doet hij met een hele hoop nummers. Ik denk dat ik er zo rond de 250 van hem heb, maar... zelfs met nummers die eigenlijk geen discoplaatjes zijn, maar... gewoon popnummers. Hij knalt er een beat onder. Hij sleutelt er wat aan en het is een fantastische uitvoering. Met regelmaat komt er dan ook wel eens eentje voorbij. Mooi, we gaan naar de brand new heavies. Ik weet niet of jij gisteren die zonsverduistering gezien hebt. Hoe laat was het? Ja, ik geloof rond een uur of kwart over 8:30. En een dag eerder hadden we er eigenlijk ook al eentje. Wel heel triest bij dat pelletbedrijf. Met die hele grote brand in Lelystad. Ja, daar weet je ook niet vrolijk van. Het zal je bedrijf maar zijn. De brand new heavies met een hele mooie plaat. Het nummer Sunlight.

heerlijke muziek van de Brand New Heavies hier bij Dance Classics. Het nummer Sunlight, The Grayed Out Remix. Uit de 90s. Not still going strong. Deze is ook nog niet zo oud. Maar het klinkt gewoon alsof het 80s is. Ik heb ze één keer live gezien. Ik moet zeggen, ik was best wel onder de indruk. Ontzettend mooie muziek. Houden ze in de gaten als ze weer komen. Zorg dat je erheen gaat, want dit is echt fantastisch werk. Mooi, over fantastisch werk gesproken. Zometeen gaan we ook weer naar wat verser werk van Dabule. The Shadow of Your Smile. Maar nu eerst naar James D-Train Williams. Ja, je kent natuurlijk You're the One for Me. Je kent het nummer Music. Maar deze ken je denk ik ook wel You Are Everything. En als je aan die Dabule denkt, Shadow of Your Smile, dat is van origine dan weer een nummer van die James Williams.

hoorde je als eerste James D. Train Williams met het nummer You Are Everything. D. Train natuurlijk. Ja, en The Shadow of Your Smile is van origine ook van hem. Maar de 2027 uitvoering van The Buell. Ik kan me voorstellen dat je zich nooit van gehoord, maar die man doet het wel leuk. Gebruik een stemvervormer, oftewel een vocoder, met het nummer A Shadow of Your Smile. En ook die draaien we hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En we blijven nog even in het wat versere werk. Luister hier even naar. Dit is zo ongelooflijk lekker. Het klinkt oud, maar het is vrij nieuw. Stéphane DJ Zo, zoek hem maar eens op. Die man die maakt mooi werk. Het nummer Prime Time.

Dit is zo, zo heet de beste man. Het nummer Prime Time. En het is een vrij vers nummer. Met een overheerlijk funky baslijntje erin. Over de zang kan je nog wat zeggen van die zangeres. Maar een heerlijk plaatje. Mooi om mee te mixen. Het is warm. Het zijn warme dagen. Wat ik begrepen heb is dat het morgen nog warmer wordt. Verlang jij niet naar de regen?

Ja. Voordat je het weet, zijn we bijna weer aan het einde van de show. Het gaat snel zo. Leuke plaat, de enige echte hit die hij scoorde. Orin Juice Jones met het nummer The Rain. Ja, het zal overduidelijk zijn, hè. Kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken. Voorlopig zitten we nog in het warme weer. Mooi. Ik ga dus afscheid van je nemen. Ik hoop dat je weer een beetje leuk hebt gevonden. Speciale uitvoeringen. Ik zit weer te denken om eens een uurtje uitzending te maken met alleen maar nummers van Dario Caminita. Lijkt wel erg leuk. Maar goed, het is nog bij denken. Dus eens even kijken wat we gaan doen. Ik heb ook nog een mooie mix liggen van DJ Antoine. Voor tijd dat we weer eens wat van hem gaan draaien. En dat zijn ook allemaal nummers die zeg maar gerevived zijn door Dario Caminita. Misschien kunnen we dat doen. Het laatste nummer van deze avond Dance Classics hier bij Radio Lelystad gaat er eentje worden van de band Sky. Voornamelijk ook funky werk. Let's Celebrate and Call Me. Ken je denk ik wel van deze band, maar ken je deze ook? Sky met het nummer Here's to You. Van mij voor jou. Graag tot

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Myron Mania.
1: Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele fijne avond. Je luistert naar Myron Mania en dat komt mooi uit, want dat is mijn naam. Dat is niet zo heel verwarrend op die manier. Goed, we hebben net geluisterd naar Where's My Mind. Dat ga je je zo meteen ook afvragen natuurlijk, gedurende dit programma. En zo zijn we alweer lekker onderweg. Ik hoop dat ik je in ieder geval kan vermaken van 9 tot 10 vanavond, zoals elke week. En ik heb wat leuks voor je uitgekozen, tenminste dat hoop ik. We hebben net in ieder geval een klein beetje rock verder gehad. En nu denk ik van, we kunnen wel wat energie gebruiken, denk ik. En wat werkt nou beter dan soul? Het maakt mij in ieder geval erg pumped up. En ik hoop dat het ook voor jou werkt. Dus hier heb je de Star of Power met Soul with a capital S.

0: I still haven't found what I'm looking for. You too.
1: En ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook niet. Maar gelukkig heb ik nog een heel uur verder te gaan. En moet er toch wel iets tussen zitten tussen die platen dat toch wel die gevoelige plek zou raken. Denk je niet? En anders heb ik daar wel stukjes voor, zoals...
2: De Piraatplaat.
1: Ja, bij de Piraatplaat hebben we het over een plaat die ik zo meteen ga draaien. En nou, iemand of iets heeft daar een klein beetje verder van geleend. En het hoeft dus niet zo te zijn dat hier een zaak verder voor is geweest. Of dat het ook verder zo bewezen is. Het hoeft alleen maar zo te zijn als jij en ik denken van... Hey, hebben zij misschien even wat geleend van elkaar? Nou, in dit geval vind ik het een beetje een raar voorbeeld. Dus ik ga het je maar gewoon laten horen. Want ze komen wel overeen, maar het is toch een hele andere stijl. Dit is het, we noemen het even het origineel. Nou, Creep van Radiohead. Dat stukje, of in ieder geval het refrein, het komt overeen met hetgene van Lana Del Rey. This is my commitment, my modern manifesto. Ja, dit is dus. Het lijkt dus wel heel erg veel op Creep, maar ze hebben er ook voor aangeklaagd en dergelijke. Maar. En dat is het hele grappige. Creep, Radiohead is zelf ook aangeklaagd voor Creep, maar dan de hele andere kant. Want zij hebben namelijk het akkoordenstukje, weer van iemand anders gejat. Of in ieder geval geleend. Maar ja, dat kan je dus niet helemaal doen. Dan maak je het weer heel erg lastig. Dan wordt het hele stukje van copyright en dergelijk wordt een hoofdpijn dossier. En daar heb ik ook geen zin in. Dus we gaan gewoon naar Creep luisteren. Weet je, we houden het gewoon lekker luchtig. Ik vind dat ze te veel op elkaar lijken. Dus in dit geval vind ik Lana dit had beter gekund. Goed, jij mag mij laten weten wat jij vindt. In de tussentijd gaan we toch naar Creed luisteren. En ik zie jou zo weer.

0: The Cranberries, Matt Linker. Lekker zo rustig op de donderdagavond. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik ben blij dat je erbij bent. En ja, we gaan gewoon lekker door, toch? Ja, waarom niet? Ik ga je vertellen wat er te doen is.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, dat wordt natuurlijk een strikvraag. Want in de tussentijd is er helemaal niks te doen bij de uitgaansgelegenheden. Want er is vakantie. Dus we moeten het een klein beetje zelf uitzoeken. Nou, nu weet ik dat Lelystedelingen en in de regio, dat ze daar heel goed in zijn om dat zelf ook uit te zoeken. Maar ja, weet je, niet helemaal zeker. Dan kom ik toch met wat ideeën dat je verder kan doen. Nou, de eerste keer, dus 2 weken geleden, had ik het over festivals. Daar is ook volgens mij Avicii bijgedraaid. Een fijne keuze natuurlijk. En vorige week hadden we dus David Lee Roth, die eigenlijk het uitgaan meer zag als scoren. En deze keer denk ik, we gaan het toch even anders doen. Ik wil namelijk een plaat draaien die je hoort in een club. Maar niet de club waar je denkt van, ah, we gaan met ons beste ja, kleding, beste luchtje, dergelijke die kant op. Nee, dit is namelijk de plaat waar je weet van, nou, ik had beloofd geen bier te drinken vanavond, maar nu ik dit hoor, moet het wel. Het is een lekker gevoel, toch? Het is unapologetic en zo moet hierin blijven. Ik ga geen sorry zeggen, maar zij wel.

0: Ah, zo heb je het mooi, toch? Heb je eerst Sorry for Party Rocking. En dat stel ik me voor als de eerste weekend van de maand. Want dan heb je al je geld nog en dan kan alles, hè? Dan kan je gewoon alles uitgeven, 80, 90 euro. Hoe ver kan je dat nu doordoen in de club? Ik ben al lang niet meer geweest. En dan heb je dus het weekend daarna en dan heb je Royals van... Nou ja, ik heb toch helemaal het niet nodig om geld uit te geven. Wauw, moeilijk Nederlands. Om het leuk te hebben. Nou ja, maakt niet uit.
1: De dagplaat.
0: Ja, voor de dagplaat heb ik er eentje uitgekozen. En dit had eigenlijk beter volgend jaar gekund. Maar ja, dan klopt de datum niet helemaal. Ik had het niet helemaal anders kunnen krijgen. Want ja, dat is nou eenmaal hoe de kalender werkt. Ik heb het namelijk over 13 augustus 1997. Wauw. Want toen is South Park uitgekomen. Nou, dat kan ik volgend jaar niet doen, want dan valt het dus verder niet op donderdag. Dus hè, jammer. En ik vond het leuk dat het op dezelfde dag was. Maar normaliter doe ik voor de dagplaat iets wat in ieder geval 30 jaar oud is geworden. Dus ik hoop dat je me er deze keer voor vergeeft in ieder geval. Nou goed, er is in ieder geval één nummer dat er tussenuit komt als beste plaat van South Park. Als ik het erover moet hebben. En die is van Chef.
2: This song is off my second hit album.
0: En als je hem niet kent, ga lekker zitten. Hier heb je chocolate salty balls.

0: arms are bursting at the seams.
1: Firefly Snow City. En de voort is Chocolate Salty Walls.
2: Lelystad Dance Event.
1: Ja, die had je nu wel even nodig, hè? Het Lelystad Dance Event. Het is een segmentje, want ik heb het budget niet voor een festival. Zou ik graag willen. Ik verkondig dit al trouwens voor een hele lange tijd. Dit is al langer dan een jaar aan de hand of zoiets. En ik heb toch wel het idee dat er vrij weinig naar mij geluisterd wordt. En dat vind ik jammer. Ik zit hier niet zonder reden. Ik hoop dat mijn stem iets in beweging zet. In ieder geval jou met die plaat. Als je niet gaat dansen, dan heb ik helemaal mijn taak niet vervuld. Maar ja, het moet niet liggen aan de reviews en dergelijke. Want als ik de comments lees, dan is het niet echt heel erg fijn. Het is voornamelijk...

0: Smoke weed every day. Hé, hey, ik dacht toch niet dat ik je liet hangen, toch? Kom op, we zijn vrienden, toch? Ik kan je niet aandoen, kom op.
1: Standje Plankgas.
0: Ja, Standje Plankgas. Het geeft één ding aan. We zijn alweer bijna op het einde van het uurtje. En we zijn er wel weer lekker doorheen gegaan. En dit is toch wel echt het moment om alles een beetje af te ronden. Of je nou nog laat dingen aan het doen bent. Ik hoop het niet voor je werk of dergelijke. Of dat je net begonnen bent. Iedereen heeft andere schema's. Who knows? In ieder geval hoop ik dat ik je dit laatste 10 minuten er nog eventjes doorheen weet te beuken. En daarvoor heb ik wat leuks meegenomen. Namelijk een klassiekertje die zo gaat. Het begint lekker stil natuurlijk. De angst voor elke discjockey eigenlijk. Maar ja, de rest gaat goed.

Ja, en zo wil ik je langzamerhand toch weer bedanken voor het luisteren naar My Romania op deze donderdagavond. Het zit er alweer op. Dat betekent dat we er weer goed doorheen zijn gekomen en dat ik zometeen nog een lekker plaatje voor je heb voordat we weer naar huis toe gaan. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Dan maken we er weer wat leuks van en dan hoop ik je weer net zo snel door het uurtje heen te krijgen. We hebben net nog geluisterd naar de Gorillaz met 19-2000 en Chop Suey van System of a Down was daar natuurlijk voor. En zo hebben we alles netjes gemaakt. Ik laat je achter met Muse en tot de volgende keer weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0-overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 22:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.